0: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: De

0: de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.

0: De headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: Dit

ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Maar ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag

0: uit tussen 19 en 21 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
2: Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten de asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittenden ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, maar na het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen en de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog, vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.

Watching every

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
1: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.

0: De headlines uit het nieuws. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels.
1: Het weer nog. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.

0: De headlines uit het nieuws. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcorporatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

mannen van Doemar vierde grote succes in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze uit 1983. Pa, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Zoek de hedendaagse muziek Sienna Spiro hier zo. Great Expectation. Vol van grote verwachtingen.

0: Here. Sierra Spiro en het nieuwe werk Great Expectation. En na het nieuwe weer de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Meuk!
0: We gaan naar 1969, de Cufflinks. Het lied van Tracy.

0: Weer zo'n leuke gouden ouwe uit een ver verleden, 1969, het jaar wat we schrijven. De Cufflinks waren dit en zij bezongen Tracy.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte verzameling gaan we naar 2009 met Calvin Harris.

0: 2009 muziek van Calvin Harris. I'm not alone. En dat is heel fijn voor hem dat hij niet in zijn eentje zijn leven hoeft te slijten.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En het is 15 met Keiko en Parson James. Dit is Stole the Show.

0: De muziek van Kygo en Parson James stole the show, zo heette het nummer.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we weer wat nieuws voor u klaar hebben liggen. Money O'Carr, dit is Wild and Free.

0: Money O'Carr, Wild and Free, met je country muziek uit Australië.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Janet Jackson uit 1998, Every Time.

0: uit 1998. De muziek van Janet Jackson. Iedere keer weer, hè? Every Time. Dat was dan ook de titel van de plaat die we hoorden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. 1978, de Volendamse Cats. De Cats natuurlijk, hè. She was too young.

0: En de headlines uit het nieuws.
1: De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

solo project deze 1988, Groovy Kind of Love, nummer wat we kennen onder andere ook uit de jaren 60 van de Mindbenders. Maar dit is wel Phil Collins solo. Phil Collins trouwens zanger en drummer van Genesis, een andere band met grote hits in de jaren 80. Hedendaagse muziek hier zo van Colton. Dit is Trapped, gevangen.

0: Hindoos muziek. Disco muziek zou je kunnen zeggen. Colter was dat en Trapped, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1965. Johnny Lyon en zijn begeleidingsband, de Jumping Jewels. Dit is Sofietje.
3: Zij dronk Ranja met een riem.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde.

0: 1965, deze van Johnny Lyon, Sofietje, de titel van de plaat. Leuk om weer eens te horen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we een verder in de tijd, 2004 met de Black Eyed Peas.
2: Let's get it started.
0: En zo heet het.
2: In here.

0: En waar is dan de Black Eyed Peas? Even terug naar het jaar 2004 met Let's Get It Started.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Sammy Sorafia. My Best Friend.

0: Leuke hedendaagse plaat van Sammy Soravia. Dit was My Best Friend.
1: Kijk Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Billy.
0: Ja, zeker. Het is gezellig. Billy Eilish hier, 2021. Dit is Your Power.

deze van Billie Eilish, Your Power, de titel van de plaat. En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen en ook nog eventjes natuurlijk vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1974. We gaan in de file staan. Ja, toen waren ze er ook al. Sailor en Traffic Jam. Daarna nog een nieuw werkje. Nederlandstalig Sylvia Romy. En ze zingt over Prima Donna. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende mond.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AfD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AfD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AfD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
0: En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Club 45.
1: Het is vrijdag en de platen die barsten weer los, hè. Mooie muziekjes heb ik speciaal voor jullie meegenomen. Ik heb wat berichtjes van allerlei dingetjes, gekke dingetjes. Bart die komt zo meteen ook nog eventjes koffie drinken. En die heeft ook een plaat in zijn verhaal. En nog veel meer mooie dingetjes eigenlijk. Dus ga even lekker zitten, ga staan, ga liggen. Maakt niet uit. Blijf even lekker in bed of zo. Nou, op dit uur. Nou, maakt niet uit eigenlijk wat je aan het doen bent. Als je maar gewoon die radio een beetje lekker en lekker aan hebt. Ik heb net een plaatje gedraaid. Casey in the Sunshine Band. Ja, iedereen kent hem natuurlijk. Maar ik heb deze. Deze is ook mooi. We beginnen altijd het eerste uur een beetje rustig. Hè? Ja, de eerste plaat was niet helemaal rustig. Maar daarom nu een beetje extra rustig.

0: Tom Brown.
1: Hey, heb je toch gehoord van die Lamborghinis? Ja, Lamborghini. Dat zijn dingen die wij niet kunnen betalen. Jij waarschijnlijk ook niet. Maar wij in ieder geval hier niet. Want we moeten hier natuurlijk radiowerk doen. Dat verdient niet zo heel veel. Dat doen we allemaal met liefde. Maar in Engeland is het een beetje fout gegaan. Ja, 2,5 week geleden ongeveer. Toen waren er 5 Lamborghinis en een Mercedes G-klasse. Ja, er waren kennelijk vriendjes van elkaar. Want die waren namelijk een beetje daar aan het scheuren op de snelweg. En er waren echt ontzettend veel mensen die belden. Eigenlijk belden ze daar de lokale 112 op. Van ja, er lopen hier allemaal van de rijden van die asociale figuren in Lamborghinis rijden hier rond. En ze scheuren en ze halen iedereen achterlijk in en zo. Nou, in ieder geval, politie die ging erop af. En op een gegeven moment dacht hij van, nou ja, weet je, ze scheuren raar, ze halen iedereen aan alle kanten in en zo. En dat is het wel. Maar het ergste moest nog komen. Ze gingen op een gegeven moment 27 km per uur rijden op de snelweg, waardoor iedereen echt opgehouden werd. Dan denk ik van, oké, dat is volgens mij minder erg dan aan alle kanten inhalen en lopen snijden en zo. Maar in ieder geval, twee van die gasten die gingen eraf bij de snelweg, werden opgevangen door de politie. En de rest, die andere 5, die werden op een gegeven moment later werden die aangehouden. In alle gevallen zijn de auto's in beslag genomen. En de politie die hoefde eigenlijk niet eens te zeggen waarom. Want er is een speciale wet. En die zegt gewoon van, ja, als je asociaal rijgedrag is, dan hoef je helemaal geen waarschuwing te geven. Kan je gewoon zonder probleem een auto in beslag nemen. Daar waren sportauto's bij van die Lamborghinis. Die waren ongeveer 1 miljoen waarde. Ja, onvoorstelbaar, 1 miljoen euro, hè, voor een auto. En dan ga je zo gedragen. Nou, in ieder geval, ze zijn in beslag genomen. En de bestuurders die moeten strafrechtelijk worden ze vervolgd. En die moeten voor de rechter komen. Voor meerdere verkeersovertredingen. Dus ze hebben er niet één gehad. Nee, veel meer natuurlijk. Dat is logisch. Raar inhalen aan de ene kant, andere kant. Afremmen, afsnijden. Te langzaam rijden natuurlijk. En al dat soort dingen. Dat is gewoon allemaal gebeurd. En dan denk ik van, waarom? Waarom doe je dat? Als je zo'n mooie auto hebt, waarom ga je zo gedragen? En sowieso, al heb je een lelijke auto, dan nog. Ik bedoel, je gaat toch niet een ander gevaar brengen? Ja. En niet voor hun, hè? Drive van de cars, nee. Maar eigenlijk voor al die andere mensen die er last van hebben gehad. Want voor die gasten daar zo in die Lamborghinis, ga ik geen plaatje draaien, nee. Ik vond deze toepasselijk, Drive. De cars. Ik weet één ding zeker, voorlopig rijden ze niet meer.

Ooit kwamen de hits van vinyl. Hits blijven hits. Rob de Graaf draait het beste uit de 60s tot en met de 90s op 45 toeren. Club 45. Club 45. Club.

elke week, hè, als ik dan weer in de kelder induik om weer wat muziek uit te zoeken, dan heb ik ook elke keer weer iets van ja, wat zal ik nou eens meenemen? Wat vinden mijn luisteraars nou leuk eigenlijk? Want ja, ik weet wel wat ik leuk vind. Maar als ik dat ga draaien, dan weet ik niet of jullie wel blijven luisteren natuurlijk. Dus ik probeer eigenlijk een beetje in de greep te maken uit alles. Van, ja, vanaf de 70, 80 zo'n beetje het eerste uur. En dan vooral de 90's in het tweede uur. En dan het tweede uur gaat natuurlijk de snelheid een beetje omhoog en zo. En ik hoop eigenlijk dat je dat een beetje leuk vindt en dat je natuurlijk blijft luisteren. Ja, waarom anders? Tuurlijk, ik bedoel, ik doe het voor jou, hè. En ik heb deze plaat heb ik eigenlijk weer een beetje teruggehaald. Zitten we toch wel in de, ja, begin 80's, eind 70's en zo. En een beetje disco-achtig vind ik eigenlijk altijd wel mooi passen in het eerste uur. Ja, deze. Wat denk je van deze?

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Russische aanvallen op Oekraïne gingen vrijwel onafgebroken door, met meerdere doden en tientallen gewonden. In Mecklenburg-Vorpommeren scoren SPD en AfD elk rond 35% in de peilingen. Premier Schwesig is populair. De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dit is een stijging van 88.000 euro. Noord-Brabant stelt ontwerpbesluit over intrekken vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. Gesprekken met ondernemers duren langer.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey!

Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Nee, het is nog geen afscheid. Want we hebben nog anderhalf uur zo'n beetje. Ja, ietsje minder op te tellen. Maar goed, maakt niet uit. Sylvia's Mother was een beetje de rustige plaat na de rockschijf. En zometeen dan, hij is al inmiddels in het pand. Ik heb zijn stem alweer horen luiden. Maar in ieder geval, Bart, is er alweer een nieuwe plaat in zijn verhaal. Maar voorlopig ga ik nog even iets lekker door. Want ik heb weer iets lekkers op de draaitafel. Ja, deze.

0: Hij is niet gestruikeld. Zijn bakje koffie, ja, werkelijk, is nog vol. Er is niks over de grond gegaan. En het is tijd voor de one and only Bart van Leeuwen en de plaat en zijn verhaal. Dus kom op Bart, zet die koffie neer en start. Ik ga de jingle starten.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze werd geboren in een klein stadje in de staat Indiana. Haar moeder, een mooie vrouw die haar alleen moest opvoeden, was er eigenlijk nooit. Maar dat was voor die kleine geen enkel probleem. Ze groeide op tot een mooi meisje dat erg populair werd onder de jongens in dat kleine dorp in Indiana. Maar het dorp werd echt te klein voor haar en dus vertrok ze naar de grote stad. Ook daar vielen alle jongens als een blok voor haar en ik was er één van. We liepen elkaar toevallig tegen het lijf en het klikte vanaf de allereerste seconde. Even later moest ik haar weer laten gaan. Ik vond haar weliswaar lief, maar ik had het gevoel dat ik voorlopig weer even in mijn eentje verder moest. Ja, en kort daarna is het fout gegaan met haar, daar in de grote stad. Ze werd net iets te snel volwassen in een wereld waar ze net niet in paste. Ze werd moe van zichzelf en moe van die grote stad, tot ze het op een gegeven moment niet meer aankon. Ja, en daar stond ze, op een zwoele zomeravond. In haar ondergoed stond ze bij het open raam van een hotel aan het Marktplein. Ze keek nog even naar beneden, toen naar de duiven op het plein en daarna zou het snel donker worden. Ik zou zo graag nog één keer tegen haar willen zeggen, kom op, ga mee. Er is een feest hier vlakbij. Trek je mooiste jurk aan, dan gaan we dansen. Maar die laatste dans met haar komt er helaas nooit meer.

plaat is een verhaal voor deze week. Ah, wat is die mooi, hè? Eigenlijk moet ik hem helemaal langzaam uitdraaien. Moet horen. De gouden vlam van... ja, zo'n jingle zou je er eigenlijk achter kunnen draaien. Ja, voor degene die deze jingle kennen dan, in ieder geval, hè. Goed, we gaan even door, hè.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7.400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Zo, eindelijk, het tweede uur is begonnen. Ik mag weer lekker los, heerlijk. Ja.
2: Hallo.
1: Hey, hallo. Daar gaan we hoor.

Ja, ze tellen daar anders dan wij eigenlijk. Ja. Ja, hoe moet ik dat nou blijven uitleggen? Hè? Ja, in ieder geval, het maakt helemaal verder niet uit. Maar we gaan natuurlijk niet het hele uur gaan we een beetje bakken herrie, bakken tempo draaien. Dat soort dingen. Nee, want we gaan het ook een beetje rustig doen. Wat denk je van de bokser? Paul Simon.

Valencia Gaia. En af en toe dan moet je deze plaat een keer draaien. En dan de hele tijd niet, want anders gaat het wel heel erg vervelen. Maar twee rustige platen achter elkaar. En zo meteen gaan we trouwens over Melissa hebben. Ja, er is iets anders, iets bijzonders met Melissa, moet je trouwens zeggen. Ja, het is al een streepje op de E. Dus niet Melissa, maar Melissa. Ook dat nog eens een keertje. Nou, er is iets raars mee, maar we gaan eerst even een paar leuke plaatjes draaien. Dan denk je van Baby Come Back. Dit is Pato Banton en UB40. Dat is weer eventjes anders, hè?

kwamen de hits van vinyl. Hits blijven hits. Rob de Graaf draait het beste uit de 60s tot en met de 90s op 45 toeren. Club 45 Club.

Iets met katten in de Cradle. Ugly Kid Joe. Hey, we gaan het even over Melissa hebben. Ja, Melissa, dat is een verhaal, hè. Melissa, die komt uit Frankrijk. Ja, is vrij jong. Komt uit Frankrijk. Ze is volgens mij begin 20 of iets dergelijks. En ze schrok zich rot. Ze heeft namelijk een Instagram-account. En je weet, hè, alles wat je op Instagram en Facebook en alles zet, kan natuurlijk gebruikt worden door anderen. Nou ja, zo ook Melissa. Haar gezicht verscheen namelijk ineens op een tatoeage bij iemand op zijn lichaam. Ja, en die kende ze helemaal niet. Toevallig kwam ze erachter en ze zegt van ja, ik herkende mezelf eigenlijk in die tatoeage. En inderdaad, als je de foto bekijkt in de tatoeage, dan denk je van ja, dat is hetzelfde. Dus gingen ze verder zoeken en ja, het is ongelooflijk, maar ze vond nog 20 andere mensen met haar tatoeage van haar gezicht op hun lichaam. Onvoorstelbaar, hè? Nou, in ieder geval, er is een advocaat uiteraard bijgekomen die zegt van ja, dat heeft met portretrecht te maken. Je mag iets doen, maar dan moet je wel toestemming hebben. Is er niet. Dus ze kan uiteindelijk de rechter gaan en heel veel schadevergoeding eisen. Dat zal ze vast ook wel doen natuurlijk, maar het blijft natuurlijk bizar, hè? En toen dacht ik van, maar het zou toch hartstikke leuk zijn als jullie allemaal een tattoo voor mij zouden nemen. Met een microfoon in mijn hand of iets dergelijks. Of een complete studio op je buik, weet je, dat soort dingen. Ik bedoel, niet dat ik er aan mee betaal, maar het lijkt me gewoon hartstikke leuk. Dus de eerste, de beste, die gewoon van mij, gewoon van Facebook of van Instagram, mijn foto haalt en die laat tatoeëren op zijn rug of op zijn buik. Die mag hier in de studio komen en een plaatje aanvragen. Nou, ik denk, dat lijkt me wel wat. En dit is trouwens Sweet Melissa, speciaal voor haar, want ik vind het toch ook wel zielig. De Elman Brothers Band. Maar aan de andere kant, ik denk het toch wel een hele eer als jouw gezicht bij iemand op zijn buik of op zijn arm staat. Oké, als het op je kont is, dan is het weer anders. Ja.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een Engelse parachutist bleef 7 meter hoog in een boom hangen bij Renkum. Hij bleef ongedeerd. Deloitte telt nu 7400 medewerkers. 900 minder dan 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken door AI en offshoring. Californië onderzoekt een noodknop voor AI. Gouverneur Newsom wil binnen 2 maanden advies over betere AI-wetgeving. Koning Carl Gustaf ontvangt van 19 tot 21 oktober de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam met zijn vrouw.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Rob DeGraff plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s, and the 90s.
1: With the speed of an old vinyl record.
0: 45 RPM. Club 45.
2: De rockschijf van dit uur.
3: Ik denk ik ga eens even wat zoeken van de Rolling Stones. En wat vond ik? Sympathy for the Devil.
2: Zet je radio keihard. En geniet.

One. One is one. Oké, dat zal allemaal wel. Maakt niet uit. We gaan verder door, want we gaan een beetje tempo opvoeren. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Want we zitten alweer redelijk eigenlijk op de laatste half uur van dit programma. En het is vrijdag. En dat betekent dat een bakherrie op de radio mogen uitstrooien eigenlijk. Ja. En ik begin hier met Culture Beat. The other side of me. Ja, de andere kant van mij eigenlijk, hè. Ik heb het eerste uur rustig gedraaid. Het tweede uur ben ik begonnen een beetje redelijk rustig. En het laatste half uur van deze twee uur ga ik gewoon een beetje los. En jij ook.

is in zicht. Breng me naar het hoogtepunt van dit programma. We hebben nog één plaatje te gaan en wat denk je van deze? Having a good time. Vond je het leuk de laatste twee uurtjes? Want het zit er weer voor mij op. Ik moet weer inpakken en weg. Staat er weer iemand achter me te dampen en te trappelen. Mijn spullen worden aan de kant geschoven. Ben je al klaar? Kan je al iets eerder weg? Want ik moet mijn spullen ook allemaal klaarzetten. Ja, ik moet zo'n programma maken. Ja, en ik ben een programma aan het maken. Hey, heel goed weekend en tot volgende week. Hè? Dan ben ik er weer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die

0: geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december.
1: En dan nog even het weer.
0: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel file op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een Engelse parachutist bleef 7 meter hoog in een boom hangen bij Renkum. Hij bleef ongedeerd.
2: De Iraanse economie leidt onder sancties, hoge brandstofprijzen en havensluiting. Salarissen blijven uit, basisproducten zijn onbetaalbaar.
3: Californië onderzoekt een noodknop voor AI. Gouverneur Newsom wil binnen 2 maanden advies over betere AI-wetgeving.
4: Rebecca Grinspan leidt de 3e informele stemming voor VN-secretaris-generaal. Ze kan de 1e vrouwelijke secretaris-generaal worden.
0: En dan nog even het weer.
4: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel file op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: In het Belgische Bray is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de dood.

0: doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
1: En dan nog even het weer.
0: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Bree, in België, is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Met 180 kilo MDMA en 5 verdachten. 4 uit Nederland. Drogisterijketen DAA meldde een datalek begin deze maand. Met gegevens van 236.000 webshopklanten. Syrische autoriteiten arresteerden 5 voormalige luchtmachtofficieren voor bombardementen op burgers tijdens Assads bewind. Assad vluchtte in 2024. Rebecca Grinspan leidt de derde informele stemming voor VN-secretaris-generaal. Ze kan de eerste vrouwelijke secretaris-generaal worden.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rel op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot

0: Krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urken is de vertraging een half uur door politieonderzoek. De weg is daar dicht en dat gaat waarschijnlijk nog tot na middernacht duren. Verder is ook de N46 Groningen-Eemshaven dicht bij Bedum. Door een ongeluk sta je ook nog een kwartier in de file. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Koningsbos is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
2: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij. En u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We kondigen de dag aan met een knallende spelelement, de prijs en parade, die de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke actrice presenteerde de Grammy Awards, of nee, de Emmy Awards? Dus welke presentatrice presenteerde de 78e Emmy Awards? Was het Jennifer Aniston, Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards? Dus welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards dit jaar? Was dat Jennifer Aniston? Was dat Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? En als jij dat weet, stuur je oplossing met je naam, je telefoonnummer en je adres en het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Excellent Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot de actie en bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Cabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieperikelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan. En dan By Any Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm, waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt, besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordor en Josh Brolin. En gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoopagenda voor deze week. Of je nu kiest voor Nederlandse humor of van met Fuck the Family, actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit en laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan, blijf luisteren naar Radio

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: FBI-topman Kash Patel legde deze maand samenwerking met Canadese politie deels stil, na onvrede over 9/11-berichtgeving. De bevriezing was kort. Syrische autoriteiten arresteerden 5 voormalige luchtmachtofficieren voor bombardement op burgers tijdens Assads bewind. Assad vluchtte in 2024. Het VN-Mensenrechtenbureau meldt dat 89% van seksueel geweld in Oekraïne door Russische troepen is gepleegd. Oekraïnse krijgsgevangenen zijn de grootste slachtoffergroep. In Den Haag zijn 51 van 55 verdachten veroordeeld voor de Malieveldrellen van september 2025. Een man uit Alphen kreeg 10 maanden cel.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urk is de vertraging een half uur door politieonderzoek. De weg is daar dicht en dat gaat waarschijnlijk nog tot na middernacht duren. Verder is ook de N46 Groningen-Eemshaven dicht bij Bedum. Door een ongeluk sta je ook nog een kwartier in de file. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Koningsbos is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, luister dan lekker. We nemen je mee met fascinerende reizen naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister dan lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Er is vandaag of deze week Vitaliteitsweek. Klein beginnen werkt beter dan een totale makeover. Deze hele week van maandag 21 tot en met zondag 27 september staan een teken van vitaliteit. En dat is misschien een goed moment om eens af te rekenen met het idee dat gezonder leven meteen betekent dat je 5 keer per week naar de sportschool moet. Nooit meer een koekje mag eten en voortaan om 10 uur in bed moet liggen. De Nationale Vitaliteitsweek draait juist om bewustwording en kleine gewoontes. Denk aan slaap, beweging, stemming, schermtijd en misschien waarop je gedurende een gewone werkdag met je energie omgaat. Dat klinkt misschien spectaculairder dan een streng trainingsschema, maar het is waarschijnlijk wel beter vol te houden. Een eenvoudige proef voor deze week: verander niet 5 dingen tegelijk, maar kies er 1. Loop bijvoorbeeld na het avondeten 20 minuten buiten. Leg je telefoon een half uur voor het slapen weg. Neem de trap in plaats van de lift. Of zet ieder uur even een paar minuten je stoel aan de kant. Het interessante is dat vitaliteit niet alleen over conditie gaat. Wie slecht slaapt, voortdurend meldingen op zijn telefoon krijgt en de hele dag achter elkaar doorwerkt, kan zich uitgeput voelen zonder maar 1 kilometer te hebben hardgelopen. Daarom is het slim om deze week eens niet alleen naar stappen of calorieën te kijken, maar naar energie. Op welk moment van de dag voel jij je scherp? Wanneer zakt het weg? En wat deed je vlak daarvoor? Je hoeft dus geen ingewikkelde app voor te gebruiken. Een paar dingen kan kort noteren kan al verrassend veel duidelijk maken. En misschien is dat de beste lifestyle tip voor deze week. Probeer niet in 7 dagen een compleet nieuw mens te worden. Kies 1 gewoonte die je volgende week nog steeds kunt volhouden. Want een kleine verbetering die blijft, levert uiteindelijk meer op dan een perfecte maandag die al woensdag alweer vergeten is. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland, ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Softcell neemt afscheid met een laatste studioalbum. Vrijdag 25 september verschijnt Danceteria, het zesde en laatste studioalbum van Softcell. Daarmee krijgt een carrière van bijna een halve eeuw een bijzonder slot. Softcell kennen we natuurlijk van onder andere Tainted Love, maar het verhaal van Mark Almond en Dave Ball is veel groter dan dat ene wereldhit. Danceteria is opgezet als een liefdesbrief aan het New York van begin jaren 80. De stad speelde een grote rol in de ontwikkeling van het duo. Het album verwijst naar de beroemde nachtclub Danceteria, waar muziek, mode, kunst en de underground scene door elkaar liepen. Maar het album heeft inmiddels ook een veel zwaardere betekenis. Dave Ball overleed in oktober 2025. Volgens Mark Almond had Ball het album slechts 2 dagen voor zijn overlijden verplooid. Daarmee wordt Danceteria in onverwacht niet alleen een nieuw softcell album, maar ook een afscheid. Almond heeft duidelijk gemaakt dat er zonder Dave Ball geen nieuwe softcell opnames meer kunnen komen. De twee vormden samen de kern van de groep. Almond met zijn herkenbare stem en theatrale uitstraling. Ball als elektronisch architect achter het geluid. Het geluid was begin jaren 80 opvallend modern. Softcell liet horen dat een pophit niet per se een traditionele rockband nodig had. Synthesizers, drumcomputers en donkere clubinvloeden konden net zo goed de hitparade in. En die invloed hoor je decennia later nog steeds terug in de elektronische pop. Vrijdag komt dus niet zomaar een nieuw album uit. Het is een definitief studiopunt achter een samenwerking die 47 jaar heeft geduurd. Voor fans zal Danceteria daarom waarschijnlijk anders klinken dan een gewone release. Niet alleen nieuwe muziek, maar ook de laatste hoofdstuk van Mark en Dave samen. En ga hem beluisteren, want het lijkt me geweldig. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen. En dat is, even kijken, zaterdag 19 september alweer. We gaan kijken op NPO 1. Een huis vol om 7:05. Dan om 8:00 het NOS Journaal. Dan hebben we om 8:30 het Beste Zangers. Dit is de avond van Zoe Levi. De jongste zangeres van het spel. Dan Wolven om 9:30. En dan NOS Studio Sport met de wedstrijd ADO Den Haag tegen Cambuur Leeuwarden. En NOS Studio Sport komt er ook nog eens een keertje achteraan. Dan hebben we om 7:55 Blauw Bloed op NPO 2. Rozen en Borst. Human Interest. Wie bepaalt iemands einde? Dan Maarten en Filip op het spoor. En ze reizen naar het begin van. Ja, ga dat bekijken. Nieuwsuur komt er achteraan. En Sintzoekers sluit daar de avond af. Socutera op NPO 3 om 8:30. Dan de Summerdale Murders. En dat duurt tot 9:50, want dan hebben we Concert at Sea 2026. Make Up Your Mind op RTL 4. Om 8:00 dan Taskmasters en Casa Di Bo. Die komt aan met Jutta Leer dan. En dan hebben we het interventieteam op RTL 5. En dat duurt tot en met 9:50, want we hebben politie in actie in de UK. En die sluiten ook de avond af. Op SBS 6 de staatsloterijshow om 8:00. Dit weet je niet, om 9:30. Hart van Nederland erachteraan en shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 twee films. Killer Elite, dat is een misdaadfilm. En Hitman, dat is een thriller. Dan gaan we ook nog eens kijken naar Net 5. We hebben NCIS Sydney en NCIS Gewoon. Soko Kern, en die sluit de avond af. Dan hebben we op Veronica Clarkson Farm, een reality show. Top Gear, Going Dutch, de troepen van Stroosdorf verhouden hun driemaandelijkse bijeenkomst. En die sluit ook gelijk af.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI dong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
4: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits

En de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij. En u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We kondigen de dag aan met een knallende spelelement, de prijs en parade, die de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke actrice presenteerde de Grammy Awards, of nee, de Emmy Awards? Dus welke presentatrice presenteerde de 78e Emmy Awards? Was het Jennifer Aniston, Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards? Dus welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards dit jaar? Was dat Jennifer Aniston? Was dat Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? En als jij dat weet, stuur je oplossing met je naam, je telefoonnummer en je adres en het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Slam Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot actie en bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken er weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellence Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Cabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieperikelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan. En dan By Any Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm, waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt, besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordor en Josh Brolin. En gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoop Agenda voor deze week. Of je nu kiest voor Nederlandse humor of van het Fuck the Family, actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit en laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan, blijf luisteren naar Radio.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Den Haag zijn 51 van 55 verdachten veroordeeld voor de Malieveldrellen van september 2025. Een man uit Alphen kreeg 10 maanden cel. Rebecca Grinspan leidt de derde informele stemming voor VN-secretaris-generaal. Ze kan de eerste vrouwelijke secretaris-generaal worden. Syrische autoriteiten arresteerden 5 voormalige luchtmachtofficieren voor bombardement op burgers tijdens Assads bewind. Assad vluchtte in 2024. FBI-topman Kesh Patel legde deze maand samenwerking met Canadese politie deels stil na onvrede over 9/11-berichtgeving. De bevriezing was kort.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights. Luister dan lekker. We nemen je mee met fascinerende reizen naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister dan lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Dit is vandaag of deze week Vitaliteitsweek. Klein beginnen werkt beter dan een totale makeover. Deze hele week van maandag 21 tot en met zondag 27 september staan in het teken van vitaliteit. En dat is misschien een goed moment om eens af te rekenen met het idee dat gezonder leven meteen betekent dat je 5 keer per week naar de sportschool moet. Nooit meer een koekje mag eten en voortaan om 10 uur in bed moet liggen. De Nationale Vitaliteitsweek draait juist om bewustwording en kleine gewoontes. Denk aan slaap, beweging, stemming, schermtijd en misschien waarop je gedurende een gewone werkdag met je energie omgaat. Dat klinkt misschien spectaculairder dan een streng trainingsschema, maar het is waarschijnlijk wel beter vol te houden. Een eenvoudige proef voor deze week: verander niet 5 dingen tegelijk, maar kies er 1. Loop bijvoorbeeld na het avondeten 20 minuten buiten. Leg je telefoon een half uur voor het slapen weg, neem de trap in plaats van de lift of zet ieder uur even een paar minuten je stoel aan de kant. Het interessante is dat vitaliteit niet alleen over conditie gaat. Wie slecht slaapt, voortdurend meldingen op zijn telefoon krijgt en de hele dag achter elkaar doorwerkt, kan zich uitgeput voelen zonder maar 1 kilometer te hebben hardgelopen. Daarom is het slim om deze week eens niet alleen naar stappen of calorieën te kijken, maar naar energie. Op welk moment van de dag voel jij je scherp? Wanneer zakt het weg? En wat deed je vlak daarvoor? Je hoeft dus geen ingewikkelde app voor te gebruiken. Een paar dingen kan kort noteren kan al verrassend veel duidelijk maken. En misschien is dat de beste lifestyle tip voor deze week. Probeer niet in 7 dagen een compleet nieuw mens te worden. Kies 1 gewoonte die je volgende week nog steeds kunt volhouden. Want een kleine verbetering die blijft, levert uiteindelijk meer op dan een perfecte maandag die al woensdag alweer vergeten is. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Softcell neemt afscheid met een laatste studioalbum. Vrijdag 25 september verschijnt Danceteria, het zesde en laatste studioalbum van Softcell. Daarmee krijgt een carrière van bijna een halve eeuw een bijzonder slot. Softcell kennen we natuurlijk van onder andere Tainted Love, maar het verhaal van Mark Almond en Dave Ball is veel groter dan dat ene wereldhit. Danceteria is opgezet als een liefdesbrief aan het New York van begin jaren 80. De stad speelde een grote rol in de ontwikkeling van het duo. Het album verwijst naar de beroemde nachtclub Danceteria, waar muziek, mode, kunst en de underground scene door elkaar liepen. Maar het album heeft inmiddels ook een veel zwaardere betekenis. Dave Ball overleed in oktober 2025. Volgens Mark Almond had Ball het album slechts 2 dagen voor zijn overlijden voltooid. Daarmee wordt Danceteria in onverwacht niet alleen een nieuw Softcell album, maar ook een afscheid. Almond heeft duidelijk gemaakt dat er zonder Dave Ball geen nieuwe Softcell opnames meer kunnen komen. De twee vormden samen de kern van de groep. Almond met zijn herkenbare stem en theatrale uitstraling. Ball als elektronisch architect achter het geluid. Het geluid was begin jaren 80 opvallend modern. Softcell liet horen dat een pophit niet per se een traditionele rockband nodig had. Synthesizers, drumcomputers en donkere clubinvloeden konden net zo goed de hitparade in. En die invloed hoor je decennia later nog steeds terug in de elektronische pop. Vrijdag komt dus niet zomaar een nieuw album uit. Het is een definitief studiopunt achter een samenwerking die 47 jaar heeft geduurd. Voor fans zal Danceteria daarom waarschijnlijk anders klinken dan een gewone release. Niet alleen nieuwe muziek, maar ook de laatste hoofdstuk van Mark en Dave samen. En ga hem beluisteren, want het lijkt me geweldig. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis, het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen. En dat is, even kijken, zaterdag 19 september alweer. We gaan kijken op NPO 1. Een huis vol om 6:55. Dan om 8:00 het NOS Journaal. Dan om 8:30 het Beste Zangers. Dit is de avond van Zoe Levi. De jongste zangeres van het spel. Dan Wolven om 9:30. En dan NOS Studio Sport met de wedstrijd ADO Den Haag tegen Cambuur Leeuwarden. En NOS Studio Sport komt er ook nog eens een keertje achteraan. Dan hebben we om 7:55 Blauw Bloed op NPO 2. Rozen en Borst. Human Interest. Wie bepaalt iemands einde? Dan Maarten en Philip op het spoor. En ze reizen naar het begin van. Ja, ga dat bekijken. Nieuwsuur komt er achteraan. En Sinszoekers sluit daar de avond af. Socutera op NPO 3 om 8:30. Dan de Summerdale Murders. En dat duurt tot 9:50, want dan hebben we Concert at Sea 2026. Make Up Your Mind op RTL 4. Om 8:00 dan Taskmasters en Casa Di Bo. Die komt eraan met Jutta Leer dan. En dan hebben we het interventieteam op RTL 5. En dat duurt tot en met 9:50, want we hebben politie in actie in de UK. En die sluiten ook de avond af. Op SBS 6 de staatsloterijshow om 8:00. Dit weet je niet, om 9:30. Hart van Nederland erachteraan en shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 twee films. Killer Elite, dat is een misdaadfilm. En Hitman, dat is een thriller. Dan gaan we ook nog eens kijken naar Net 5. We hebben NCIS Sydney en NCIS Gewoon. Soko Kern, en die sluit de avond af. Dan hebben we op Veronica Clarkson Farm, een reality show. Top Gear, Going Dutch. De troepen van Stroodorf houden hun driemaandelijkse bijeenkomst. En die sluit ook gelijk de avond af. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de